was doorgaan net zo. Was Silvio Hervé. Maar met de ket, maar Ivan Hervé niet dat zo. Dat heb ik in Twitter, zeg aan Twitter, een soort te beginnen te minnen, petite noa zo, een soort zet gestet. En zin ik dat, bon matin, zei me op petakutan, gewoon. Petakutan met het zibo, het zei, katsipetje himiat met sabu, mokkais op petakutan, zin aan de boogat, Magali Michel, mak. Adélor, Joseph, Otenhono, dans mon toit, nous, ça. On est ici, ma droite, Magali, Michel, Adélor.